Hij wil er in de hoek, hoe geen nu laat, hij wil je hoek, hoe laat, hoe dit wil je weten, dan is het in, dan is het wel uit de vallei. Hey, ja, zeg maar, ik ben wat is er weer, hoe wat is er weer, ik ben wat is er weer,